0: Valleyfresh.com.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En Max Verstappen zag het niet aankomen dat hij zich als tweede zou plaatsen voor de GP van Miami. Hij dacht dat dat dit seizoen niet ging lukken en hoopte vooral in de buurt van de top 3 teams te komen. Alleen de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes was sneller dan Verstappen. Hij start morgen op pole position. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ik ben Oscar van Oorschot.
1: Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar twee huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Dat stuurde Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft een wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan later vandaag nog worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk. Het werd 1-1. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat melden Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. Achthuizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En de Grand Prix van Miami gaat vanavond 3 uur eerder dan gepland van start, om 7 uur Nederlandse tijd. Er wordt noodweer verwacht. Raceband FIA zegt zo de veiligheid van de coureurs en de fans te kunnen garanderen. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position, Max Verstappen op plaats 2. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: ZFM.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De grote brand in Hoogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland, bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En in Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon vrijdagochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. De autoriteiten zijn er niet gerust op omdat er onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein liggen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Stadsradio. Een nieuw...

Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Het lijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start vanavond op pole position. De race start wel 3 uur eerder dan gepland. Er wordt noodweer verwacht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het AB-nieuws.

0: Ik ben Mark Ampers en dit is het Radio Nieuws. Dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.

0: stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelminapark. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar twee huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu 4e, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigde uiteindelijk ook gelijk 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oost heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame... Oh yeah. Hoor je bij ons extra muziek.

0: Ik ben Mark Ampers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 8 uur.
0: Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1 race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer, dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame... hoor je bij ons extra muziek.
2: De nieuwe single van...
3: Hey everyone, this is Fella Grind and this is my new track... One Two Step on your favorite radio

0: Ik ben Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. De jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet vernin. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen. En verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Ik ben Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 10 uur.
0: Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: waardering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpstraat 114A.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: The best grill food in town.
4: Jerusalem, the original.
5: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn twee jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langsreed. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobbe. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrits van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
7: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
8: Dat is wel zo prettig ondernemen.
7: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
8: Zonder keuzemenu?
7: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
6: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlambrandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.

0: Ik ben Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 11 uur.
0: Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Food in town. Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
3: Jeruzalem, the original.
2: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu.
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
8: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
9: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
1: Je luistert naar de herhaling van Uit 079 van gisteren. Dit uur met alleen de uitjes van vandaag en komende week.
10: Dit is Uit. Alle toffe uitjes op een rij. Met Iris.

0: Ja, je hoorde de zanger Neil Horan met het nummer Dinner Party. En van een dinner party gaan we naar een springparty.
1: Dit is uit.
0: Hebben je kids te veel energie en weet je niet meer hoe je ze moet vermaken in de meivakantie? Dan heb ik hier een leuke tip. En dat is in de Zilverdoom in Zoetermeer. Want daar kan je lekker springen tijdens Rico's springspektakel. En dat kan je nog doen tot en met vrijdag 8 mei. En dat begint vanaf 10 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. En dit is speciaal voor kinderen en gezinnen. En het is ook een indoor uitje. Dus mocht het weer niet meezitten, dan kan je ook gewoon lekker daarin gaan. En dan kunnen kids lekker zich uitleven. Ik zie hier.

0: muziek van One Direction met het lekkere nummer What Makes You Beautiful. Nou, de komende week herdenken en vieren we in Zoetermeer 81 jaar vrijheid met muziek en allerlei activiteiten.
1: Dit is uit.
0: En daarom is Jan Henneke aangeschoven van Gilde Zoetermeer, die meer gaat vertellen over de georganiseerde fiets- en wandeltochten die deze week te doen zijn in Zoetermeer. Nou, goedemorgen Jan. Mag ik Jan zeggen?
2: Zeker, dat mag.
0: Oh, dat is fijn. Kan je meer vertellen over het Gilde Zoetermeer? Wat houdt dat precies in?
2: Ja, het Gilde Zoetermeer heeft een aantal gildes daaronder, waar de stadsgids er één van is. Daar ben ik dan de coördinator van, maar daarnaast hebben we ook een gilde klussendienst. Die doen kleine klusjes voor mensen die dat zelf niet meer kunnen.
0: Oh,
2: en we hebben een gilde samenspraak. Dat is de grootste club eigenlijk van het gilde. En dat zijn taalmaatjes eigenlijk. Mensen die anderstalig zijn op weg helpen met de Nederlandse taal.
0: Oh ja, dat zijn hele mooie activiteiten die we allemaal doen. Deze week zijn er wel ook speciaal twee tochten staan op het agenda, zoals een fietstocht en een wandeltocht. Kan je daar iets meer over vertellen? Hè? Zoals bijvoorbeeld aanstaande zondag, dan zie ik een mooie fietstocht.
2: Klopt, ja. Morgen hebben we de zogenaamde Jolly Duck fietstocht. Dat is met een gastgids die we daarvoor hebben, Maarten Haviga. Dat is de man die heel veel weet van de Jolly Duck. Dat is een Amerikaanse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog in 1945 een noodlanding heeft gemaakt in de Geerpolder. Nadat hij door luchtafweer geschud, nadat hij de bommen had afgeworpen boven Duitsland, eigenlijk in de problemen kwam. En het verhaal, de fietstocht, volgt dan eigenlijk de vluchtroute van John McCormick. Dat is een van de bemanningsleden die uit handen wist te blijven van de Duitsers. En eigenlijk de route die John McCormick, nadat hij de vlucht heeft genomen vanuit de noodlanding die geweest is, dat is de route die zeg maar de stadsgidsen dan met een groepje mensen gaan maken. En dat eindigt ofwel in Zoetermeer, als je de korte fietstocht doet, ongeveer 15 kilometer. Of als je de lange fietstocht doet, dan eindigt die, ook heel interessant weer, bij de Jolly Duck. En dat is dan de jachthut waar het verzet eind 1945 heeft gezeten. En waar John McCormick zich bij heeft aangesloten. En dat is in Zevenhuizen. En daarom is die route wat langer.
0: Langer, ja. Oh, maar wel heel mooi. Mooie route. En hoe laat begint deze route?
2: We beginnen om 13:30. En dat is bij het herdenkingsmonument van de Jolly Duck in de Meerpolder. Geerweg nummer 8. En daar starten we zeg maar onze fietstocht. En er zijn nog steeds een aantal plaatsjes beschikbaar. Want het is niet ongelimiteerd het aantal deelnemers. Want als je met een te grote groep op de fiets gaat, dan wordt het wat lastig om dat allemaal te beheersen.
0: Ja.
2: Maar er zijn nog plekjes, dus jij kan ook nog mee fietsen als je wil, Irene.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Ik hou wel van fietsen. en hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Het liefst hebben we dat ze zich even aanmelden via de website van het Gilde Zoetermeer. Omdat we dan inderdaad kunnen zien hoeveel deelnemers we hebben. Maar ook in het geval dat, nou is dat morgen niet aan de orde, maar mocht het zo zijn dat er noodweer voorspeld wordt, dan kunnen we de mensen ook gewoon even van tevoren laten weten als we bijvoorbeeld iets moeten afmelden. Nou zal dat morgen niet het geval zijn, maar we hebben liefst wel even dat de mensen zich melden bij ons.
0: Ja, want de weerberichten zijn goed.
2: Dat is nogal wisselend, maar er is geen noodweer voorspeld voor morgen. Dus
0: dat is mooi. Dat
2: buitje kan gebeuren, maar daar hebben de mensen meestal niet zo'n probleem.
0: Nee, dat is niet zo heel erg op de fiets. Ja, en dat is nog niet het enige, want op woensdagmiddag staat er ook wat op de planning, toch?
2: Ja, dat klopt. Dan hebben we een wandeling, hè, want de stadsgidsen doen fietstochten of wandelingen. Ook boottochten, maar dat is nu niet aan de orde overigens.
0: Ook boottochten, leuk.
2: Maar woensdag gaan we wandelen. En dan is dat ook weer in het thema van de oorlog eigenlijk. Of ja, inderdaad, Zoetermeer in oorlog hebben we de wandeling genoemd. We starten dan bij het Historisch Genootschap in de Dorpsstraat. Mensen hebben dan de gelegenheid om daar de tentoonstelling te bekijken. Vrijheid, Blijheid. Die zeg maar zich focust op wat hebben we allemaal te danken aan, zeg maar, de bevrijding. En welke vrijheden hebben we in de loop van de jaren daarna ons allemaal kunnen permitteren. Maar de wandeling is dan ook weer eigenlijk gericht op het stukje oorlog, maar dan breder. Eigenlijk vanaf het moment in 1939 dat de mobilisatie plaatsvond. En vervolgens inderdaad via een wandeling langs allerlei bekende punten in de Dorpsstraat. Vertellen we dan het verhaal over wat er zoal in Zoetermeer in die periode allemaal is voorgevallen.
0: Ja, nou, prachtig. En vanaf hoe laat begint deze wandeltocht op woensdagmiddag?
2: In principe 2 uur. De mensen kunnen zich het liefst even daarvoor melden bij inderdaad het historisch genootschap, omdat ze dan inderdaad ook even de tentoonstelling kunnen zien.
0: Dat is wel leuk. Ja, kan dat gelijk combineren.
2: Absoluut.
0: En ook via de website kunnen mensen zich hier ook voor aanmelden.
2: Ja, dat is inderdaad dezelfde methodiek. www.gildezoetermeer.nl.
0: Nou, duidelijk. Nou, hele leuke, het is niet leuke, maar mooie, interessante fiets- en wandeltochten dus deze week. Georganiseerd door Gilde Zoetermeer. Dus ik zou zeggen, hou dat in de gaten. Nou, hartstikke bedankt Jan voor je komst. En heel veel plezier deze week ook met de mooie tochten die jullie verzorgen voor de mensen.
2: Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Dus kortom, het wordt leerzaam, indrukwekkend. En voor wie meer wilt weten over Zoetermeer in de oorlogstijd, doe mee met deze wandel- en fietstochten. En het is ook gewoon helemaal gratis. En ik ga nu een mooi nummer draaien. Een klassieker met een diepe boodschap. Dit is Dire Straits met Brothers in Arms.

0: Wolfraam. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Bultrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen, maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. En een man op een jetski op de Amstel in Amsterdam is gisteren ontsnapt aan de politie tijdens een achtervolging. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij gevaarlijk bezig was, meldt AT5. Maar hij ging er vol gas vandoor. Riskant omdat het druk was op het water vanwege het mooie weer. De politie is op zoek naar getuigen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Rijn Waterland van de ANWB. Er staat file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er afgesloten. Ook staat er file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum een half uur door een ongeluk ook. De linker rijstrook is er dicht. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best grill food in town.
3: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
2: Jeruzalem, the original.
3: Op zoek naar de perfecte.

0: Zandvoort kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
1: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner.

0: 14B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
1: Dit is Uit. Met de leukste uitjes voor Zoetermeer en Lansingerland.

de nummer 1 in de top 40. Je hoorde Fever Dream van Alex Warren. We hebben een super gaaf poppodium in Zoetermeer en dat is De Boerderij. En de hele week kan je daar genieten van optredens, van bandjes en zo ook op zondagmiddag. Want dan kan je genieten van Ace Plays Neil Young. En dat zal zijn in het podiumcafé van De Boerderij. En de intree is gewoon helemaal gratis. Het optreden begint om 2:30 en de band Ace brengt die middag 2 volledige akoestische sets met muziek van Neil Young. Nou, bekende nummers als Heart of Gold, Old Man en Rocking the Free World die komen voorbij. En ook het album Harvest uit 1972 wordt volledig afgespeeld, aangevuld met wat minder bekende nummers. Maar dat is nog niet alles, want op donderdagavond kan je ook genieten van muziek in het podiumcafé van De Boerderij, want daar treedt dan de coverband Morris Heart op. En die gaat daar ook lekkere muziek spelen. Een mix van blues, rock, soul en funk. En dit optreden begint dus op donderdagavond.

0: uit 4 ervaren muzikanten. Nou, dus 2 gratis toegankelijke optredens in het podiumcafé van de boerderij. Vol rock en blues. En nu ook met Sheryl Crow. Here is All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: van Baccara. Een echte disco-klassieker uit 1977, maar blijft nog steeds lekker. Nou, de kids, die hebben 2 weken meivakantie. En hoe moet je ze nou 2 weken lang vermaken?
1: Dit is Uit.
0: Ik heb leuke en leerzame meivakantie.

zit aan de Teldersrode nummer 25 in winkelcentrum Buitenweg. Nou, deze middag is speciaal voor kinderen van 8 tot 14 jaar. En dan gaan ze samen met de vrijwilligers van het Repair Café ontdekken hoe apparaten van binnen werken. Ja, ze leren dus hoe je ze uit elkaar haalt en wat je dan misschien zelf kunt repareren als er iets kapot is. Nou, dat is misschien heel handig voor thuis ook, dat ze de apparatuur zo kunnen repareren. De deelname is gratis, maar aanmelden is wel nodig. En dat kan via inzet-indewijk.nl. En voor de kids die koken leuk vinden, is er op woensdag een gezellige kookworkshop bij activiteitenlocatie Buitenweg aan César Frank Rode nummer 64. Nou, tussen 00:30 en 14:00 gaan de kinderen samen de keuken in om een heerlijke lunch te maken. Er is voor ieder wat wils en het draait vooral natuurlijk om plezier en het samen koken. En ouders zijn ook van harte welkom om gezellig mee te doen of mee te kijken of daar aan te schuiven. En ook natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes, die mogen ook gezellig meekomen. Nou, de workshop is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en de deelname is gratis. En hier is aanmelden vooraf niet nodig. En dan heb ik hier nog een leuke tip voor de schaakliefhebbers. Want die kunnen dus bij Inzet Meerzicht aan de Uiterwaard nummer 21 naast de fysiotherapie Meerzicht. Die kunnen dan deze week meedoen met een leuke schaakactiviteit. Ja, op woensdag dus van 1 tot 2 uur en op donderdag van 3 tot 4:15 kunnen kinderen leren schaken en ook slimme zetten oefenen. De schaakles is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. En ook ouders zijn hier gewoon gezellig welkom om mee te doen en aan te schuiven. En ook vriendjes en vriendinnetjes. Nou, de deelname voor deze schaakactiviteit is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Ja, en Inzet organiseert iedere week dus heel veel leuke activiteiten voor jong en oud. En dat kan je allemaal vinden via de website inzet-indewijk.nl. En nu de soundtrack van de animatiefilm Goat. Dit is I'm Good van Jelly Roll.

0: op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 12 uur.
0: Zoetermeer krijgt de komende jaren flink meer ouderen. Richting 2040 verdubbelt het aantal huishoudens met iemand van 85 plus. Tegelijk wonen nu al duizenden mensen met een mobiliteitsbeperking in een huis dat niet geschikt is. De vraag naar toegankelijke woningen en zorg stijgt dus hard, terwijl er juist minder zorgpersoneel is. Experts zeggen: richt wijken slimmer in, met zorg dichtbij en meer steun voor mantelzorgers. Zoetermeer staat voor een flinke uitdaging. En in meerdere gemeenten in Zuid-Holland verlopen de coalitieonderhandelingen moeizaam. In plaatsen als Zoetermeer, Gouda en Westland zijn de grootste partijen buitenspel gezet of lukt samenwerking niet. In Zoetermeer werd de PVV wel de grootste, maar andere partijen zien samenwerking nauwelijks zitten. Daar gaan GroenLinks-PVDA, D66, VVD en CDA nu verder praten over een nieuwe coalitie. En FC Zoetermeer lijkt zich neer te leggen bij degradatie uit de tweede klasse. De ploeg staat laag op de ranglijst en heeft nog maar weinig wedstrijden om het tij te keren. Binnen de club groeit het besef dat handhaving moeilijk wordt, al wordt dat naar buiten toe nog niet uitgesproken. Vorig seizoen streed FC Zoetermeer nog om promotie, maar nu dreigt een snelle terugkeer naar de derde klasse. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.

0: Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Dave is uitgelaten. En dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
4: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
5: De therapie met Hilly heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
6: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Jeruzalem, aan de Van

hoorde Bruno Mars met het nummer Risk It All. En we zijn aangekomen bij de theatertips voor aanstaande maandag 4 mei. Want in het Stadstheater Zoetermeer in de Grote Zaal speelt die avond de voorstelling Fly on the Wall. En dat is onderdeel van Theater Na de Dam. In deze speciale voorstelling onderzoeken dus 11 jongeren uit Zoetermeer en omgeving de geschiedenis van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat doen ze niet via feiten en jaartallen, maar via gevoel, beweging, muziek en verbeelding. Met brieven, gesprekken met ooggetuigen, klanken en fysiek spel zoeken zij naar deze geschiedenis toen en nu wat dat nog steeds met ons doet. Zijn twee speelmomenten op maandag. Eentje begint om 7 uur tot 8 uur. En de andere begint om 9 uur tot 10 uur in de avond. En na de eerste voorstelling vindt natuurlijk om 8 uur het landelijke stiltemoment plaats. En bezoekers van deze voorstelling zijn dan ook van harte welkom natuurlijk om daar dan ook bij stil te staan. Nou, kaartjes zijn te verkrijgen via stadstheater.nl.

Maar ook in CKC Zoetermeer, in de theaterzaal, is het indrukwekkende verhaal te horen van de John McCormick story. De acteur en verteller Laurens de Groot, die neemt je mee in een waar gebeurd verhaal van John McCormick. Dat was een 23-jarige Amerikaanse boordschutter. En nadat zijn bommenwerper op 22 februari 1945 neerstortte in de Geerpolder, belandt hij via boerengezinnen in het Zoetermeerse verzet. Daar krijgt hij een keuze: onderduiken of meevechten. En John, ja, die kiest dus voor dat laatste. De voorstelling in het CKC begint om 9 uur en is gebaseerd dus op directe bronnen en vervolgonderzoek. En na afloop is er de mogelijkheid om samen te lopen naar het graf van John McCormick naast de Grote Kerk. Nou, meer informatie is te vinden via ckc-zoetermeer.nl. En de toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Een bijzonder lokaal verhaal op een avond die in het teken staat van herdenken en stilstaan. En daarom nu ook een nummer van de Frank Boeijen Groep. Dit is Zwart-Wit.

0: Ja, dat was natuurlijk een lekker nummertje van Sambar 12 to 12 hier op je radio. Op dinsdag 5 mei vieren we samen de vrijheid. En dan wordt er natuurlijk altijd groots uitgepakt in Zoetermeer. De dag begint allereerst met de vrijheidsmaaltijden. Georganiseerd door Magisch Zoetermeer. En op meerdere plekken in de stad openen dan wijkgebouwen en bibliotheeklocaties hun deuren voor deze bijzondere lunch. Tussen 12 uur in de middag en 2 uur kan je samen aan tafel om de vrijheid te vieren. Stil te staan bij wat dat betekent en met elkaar in gesprek gaan. En iedereen is welkom. De vrijheidsmaaltijden zijn gratis en draaien dus op om ontmoeting, gesprekken en verbinding. Nou, wil je hier aan meedoen? Schrijf je vooraf in via magischzoetermeer.nl en kies een locatie bij jou in de buurt. En vanaf 12 uur in de middag, ja, dan begint het grote feest in de stad. En daarom is DJ Ronald de Hoog bij mij aangeschoven. Bekend ook van het radioprogramma De Vrijdagmiddel... Maar zo, dat komt er niet uit. Ga jij het zelf zeggen, Ronald?
1: We begonnen met de borrel, of niet? Ja.
0: De vrijdagmiddagborrel bij ZFM, hè?
1: Helemaal, ja.
0: Hoe laat begin jouw programma op vrijdagmiddag?
1: Officieel altijd om 2 uur.
0: Om 2 uur, nou. Altijd gezellig, dus let op vrijdagmiddag. Zet even je radio aan op ZFM Zoetermeer. Maar jij gaat ook lekker meewerken, hè, om er een goed feest van te maken aanstaande dinsdag.
1: Ja, ik mag daar inderdaad ook aansluiten. En ik mag het Vrijheidsplein... Het bevrijdingsplein voor mij rekening nemen.
0: Ja.
1: En dat is gericht op de kinderen. Maar er is natuurlijk ontzettend veel te doen. Niet alleen op bevrijdingsdag. We hebben natuurlijk de week rondom bevrijdingsdag. Want Zoetermeer is uiteindelijk op 10 mei pas bevrijd.
0: Ja.
1: Dus dat is de hele week vol met activiteiten. Een heleboel leuke dingen. Te veel om hier op te noemen, want dan zijn we nog tot 2 uur bezig, denk ik, vanmiddag. Maar wat ik wel even wil benoemen is één dingetje wat ik best wel zelf de aandacht van waard vind.
0: Ja.
1: Is... Filmhuis Cameo, die zendt de film Het meisje met rode haar uit.
0: O ja, het is een mooie film.
1: Ja, die is opnieuw uitgebracht met René Stoutendijk en Huub Stapel in de hoofdrol. En die is natuurlijk bekend, tijdens de oorlog is zij gestopt met haar rechtenstudie. En heeft zij zich aangesloten bij Het Verzet. En vandaar ook de Hannie Schaftrode hier in Zoetermeer. Zij heeft toch best wel veel betekend toen de tijd. En die film die draait ook in de Filmhuis Cameo.
0: Ja, en die zit in het CKC, hè, tegenwoordig.
1: Ja, ja. Ja, dat is inderdaad waar. Dus wat dat betreft, het wordt steeds centraal allemaal. En zeker de plek om te zijn. Maar ook de plek om te zijn, als je meer wil weten trouwens over die Vrijheidsweek. Er zijn een heleboel dingen te doen.
0: Ja, het is echt van alles.
1: Ja, je kunt ons vinden sowieso op Facebook. En dat is natuurlijk Bevrijdingsfestival Zoetermeer. Daar staan alle highlights staan erop. Maar ook op de website hetbevrijdingsfestival.nl.
0: Ja.
1: Daar staan alle acts ook van onder andere het Bevrijdingsfestival.
0: Ja, het hele programma.
1: Ja.
0: Voor de hele week.
1: En ja, inderdaad. En als we het toch over het programma hebben. Het programma van 5 mei.
0: Ja.
1: Het Vrijheidsfestival. Ja, dat is vol. Bommetje vol.
0: Ja.
1: Om het even in de termen te houden. Maar wel leuk. Het is gevarieerd. Er is voor iedereen. Is er wat. Voor de kinderen. Voor de jongeren. Voor de wat oudere jongeren, om het maar eventjes te zeggen.
0: Oh ja, val ik daar ook nog onder?
1: Ik zeg altijd, je bent zo oud als je je voelt. Hè?
0: Nou ja, dan val ik eronder. Ja, oké, ga verder.
1: Ik weet niet of je, de grootste namen die we natuurlijk al een tijd lang genoemd hebben, dat zijn de bankzitters.
0: De bankzitters, ja.
1: Dat is echt de YouTubers die per ongeluk hits gingen maken. Nou, dat is het succesverhaal van de jongens.
0: Ja.
1: Doen het goed. Hebben gewoon echt leuke nummers op dit moment. De laatste singles zijn natuurlijk Uitslover, samen met Samuel Welten. Dus dat belooft meteen al een knaller te worden met de opening.
0: Ja, het is de opening, hè? En die staan op de main stage.
1: Ja, klopt.
0: Waar is de main stage?
1: We hebben twee podia.
0: Ja?
1: Main stage was echt het grote podium op het grote veld. En dan hebben we ook nog het Bevrijdingsplein. En dat is het veld wat ernaast ligt. En dat is gericht op de kinderen.
0: En welk veld bedoel je dan precies?
1: Het is als je het terrein opgaat, het meest van het zwembad af, zeg maar.
0: Oh, je bedoelt het Van Telpark?
1: Ja, Van Telpark.
0: Daar gaat
1: zeker
0: het allemaal plaatsvinden.
1: Ja, oh, sorry. Ik dacht dat iedereen dat inmiddels wel mocht weten.
0: Nee, niet iedereen weet dat. Dus
1: naast het zwembad in het Van Telpark, daar is het festivalterrein. En daar zijn de twee stadia die echt bomvol zitten met hele leuke artiesten.
0: Ja.
1: En ik mag daar zelf ook onderdeel van zijn.
0: Ja, je gaat zelf ook muziek draaien tijdens dit festival. En op welke stage kunnen ze jou vinden?
1: Ik sta zelf op het Bevrijdingsplein, dus voornamelijk bij de kids. Maar daar zijn ook een heleboel artiesten die meedoen. En op het Vrijheidsplein staan onder andere Juf Roos.
0: Oh ja.
1: Dat is wel erg leuk.
0: Ja.
1: Later op de dag, rond 7:15, DJ Jean.
0: Oh, DJ Jean.
1: Ja, en tussendoor opgevuld door DJ's. We hebben ook de zingende DJ Female. Dus dat is ook weer een hele leuke act, wat toch wel wat gezelligheid brengt. Lokale artiesten, Peter LaHaye, die komt ook.
0: Ja.
1: Ik dan,
0: ja.
1: DJ Ronald. Ik heb ook een kinderdisco tussendoor. En ik zal zorgen dat voor iedereen nog wat muziek langskomt. We hebben Rawhide. Nou, die is ook niet onbekend. Heeft nog op Koningsdag gestaan hier in Zoetermeer. En de avond wordt op dat podium afgesloten door DJ Richard.
0: Oh, ja, en ik zie ook de mainstage op dinsdag. Dus de bankzitters vanaf 1:00.
1: Ja.
0: Maar ik zie ook Replay. Ja, fantastische band. Die komt ook vanaf 6:30. Maar ook André Hazes junior vanaf 7:30 in de avond. En de Dirty Daddies vanaf 9:45.
1: Zeker, ja.
0: Dus dat is een hartstikke leuke line-up voor aanstaande dinsdag hier in Zoetermeer tijdens het Bevrijdingsfestival.
1: Ja, zeker. Dus, het is echt voor iedereen is er wat te doen.
0: Ja.
1: De cafés gevierd worden, er kan gewoon gezellig geborreld worden, er kan lekker gegeten worden, en dus je kunt er gewoon echt de hele dag kun je vermaken.
0: Ja, nou, ik heb er al helemaal zin in. Nou, en wil je de hele line-up bekijken, dat kan via de website hetbevrijdingsfestival.nl. En Ronald, heel erg bedankt voor je komst en heel veel plezier en succes aanstaande dinsdag.
1: En ook een kleine tip voor de mensen die van plan zijn om te komen. Het kan best wel druk worden, want de voorspellingen voor het weer zijn redelijk goed.
0: Oh, ja.
1: Het advies is om met de fiets te komen of met het OV. Want parkeren, dat is altijd lastig. Het kan wel gewoon in het park, maar het is toch steeds om op de fiets te komen.
0: En kom op tijd.
1: Ja, dat zie je zeker.
0: Want dat weet ik van vorig jaar. Hè? Als het vol is, is het vol.
1: Ja, dat is inderdaad wel zo. Vol is inderdaad vol. Maar we hebben genoeg ruimte. Er is genoeg gelegenheid voor iedereen om te komen. We gaan ervan uit dat er ook voor iedereen ruimte is. Maar sowieso voor het programma zou ik zeggen, het komt vanaf het begin. We beginnen met het binnenhalen van het vrijheidsvuur.
0: Ja.
1: Dus,
0: en daarna gelijk de bankzitters.
1: Er zit nog een stukje tussen, de man met de koffer. Die doet de officiële opening. En daarna gaan we knallen met de bankzitters.
0: Oh, nou dan zou ik lekker op tijd daarheen gaan. Nou, hartstikke bedankt Ronald voor alle informatie. En je hoorde net al, André Hazes junior, die komt dus aanstaande dinsdag naar Zoetermeer. En daar gaan we nu alvast even van genieten. Hier is het nummer Leef. Op een vrij.

Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelsman. De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch.

0: Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Dit is Uit. Met de leukste uitjes voor de regio Zoetermeer en Lansingerland.

0: in de week van de vrijheid. Nou, door naar de uitjes en wel voor donderdagavond.
1: Dit is Uit.
0: Ik heb een leuke cabaret-tip voor donderdagavond in

Die is stuk. Nou, in deze show vertelt Steven op een hilarische en eerlijke wijze over identiteit, ouderschap en de verwarrende wereld van nu. Het zal vooral herkenbaar, scherp zijn en met heel veel humor gebracht. De voorstelling begint om 8:30 in de avond en duurt tot 9:45. En kaarten zijn te verkrijgen via stadstheater.nl. En let op, er zijn nog laatste kaarten te verkrijgen, dus wees er snel bij. Maar heb je donderdagavond meer zin in een spelletje te spelen met je vrienden en familie, dan is er bij de op.

uur in de avond. Ja, en aanmelden dat kan via de olpaal.nl. Nou, allemaal uitjes waar je vrolijk van wordt. En daarom nu een echte Hollandse classic. Van René Vroeger, je herkent hem al.

0: hoorde Meghan Trainor met Get In Girl. En dat was haar tweede single van haar zevende album Toy With Me, uitgebracht op 13 februari dit jaar. Ja hoor, het is tijd dat ik bekend mag maken wie de gelukkige band zijn die mogen spelen in de boerderij tijdens het festival De Zoete Inval.
1: Dit is Uit.
0: Op zondag 28 juni is het tijd voor festival De Zoete Inval bij poppodium De Boerderij. En dat gaat een inspirerend festival worden met een podium voor jong en ervaren talenten uit Zoetermeer. En dit wordt georganiseerd door Music Soul House en poppodium De Boerderij. Bezoekers kunnen dan genieten van een breed

en grafisch design. Alles is verspreid over 3 podia. Ik zie hier de Creative Color Zaal, daar zijn optredens. Het Podiumcafé, maar er is ook een buitenpodium. Daarnaast zijn er ook workshops, ruimte om lekker te eten en te drinken. Maar ook merchandise zal aanwezig zijn. En je kan dan ook lekker vrij rondlopen door het gebouw en het terras. Nou, kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. En het programma is dus samengesteld door Music Soul House en de boerderij, waarbij ook een aantal optreedplekken te bemachtigen waren via een open inschrijving. Nou, naast de acts die al op het programma staan, hebben zich veel nieuwe artiesten aangemeld. En door het grote aantal inzendingen was het voor de jury geen eenvoudige opgave om een keuze te maken. Ja, en ik heb de eer om de bands die mogen meespelen tijdens de zoete inval in de boerderij bekend te maken. En het zijn er in totaal 3 geworden van de vele inzendingen. En de eerste gelukkige winnaar is geworden... de band Tonic. Ja,

onze socials delen. Nou, tickets voor zondag 28 juni zijn verkrijgbaar via poppodiumboerderij.nl. En hiermee zijn we ook gelijk aan het einde gekomen van weer een bomvol en gezellig programma. En alles is nog een keer terug te luisteren via de website van ZFM Zoetermeer en RTV Lansingerland. En ik wens je nog een fijne meivakantie en een hele bijzondere bevrijdingsweek. En ik knal er lekker uit met de band Blur. Dit is Song 2.

0: Ik ben Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 1 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezelligheid.

0: binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu?
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: The best grill food in town.
6: Jerusalem, the original.
0: De legendarische Grill Room Jerusalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jerusalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jerusalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jerusalem, the original.
5: The best grill food in town.
0: Nog steeds vertrouwd lekker.
5: Jerusalem, the original.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.

Zo, dat is nog eens een lekker begin van de show. DJ Jean, get ready for the launch. Komende uur ben ik bij je met de lekkerste radiohits. Zometeen Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou, komt er voor je aan. En ook nog Shakira komt er voor jou.

muziek van Afrojack en Never Forget You bij de Zoetermeerse Stadsradio. We gaan even kijken naar het laatste nieuws. Want bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie moest uiteindelijk een taser gebruiken om de boel tot bedaren te brengen. Vier mensen zijn aangehouden. Een van de verdachten moest zelfs naar het ziekenhuis vanwege verwondingen. Het gebeurde allemaal vannacht bij een horecazaak aan de Oostwaarts in Zoetermeer. Een grote groep mensen ging dus met elkaar op de vuist. In totaal zijn er vier mensen opgepakt. Hoeveel mensen er gewond zijn geraakt en hoeveel er op de vuist zijn gegaan met elkaar, dat is niet helemaal bekend. Zometeen Taylor Swift op beleid. Maar eerst Shakira bij ZFM.

0: muziek van Taylor Swift en Opbeleid bij ZFM Zoetermeer.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Nou, er passeert een gebied met regen over ons land. De zon krijgen we vandaag zeker niet te zien. Het wordt 16 graden. Vanavond wordt het dan wel droog met opklaringen. Morgen blijft het langs de kust mogelijk mistig of bewolkt. Landinwaarts is er af en toe wel zon. Het blijft droog, 15 graden. Dan nog even kijken naar het weerbeeld voor dinsdag. Nou, het ziet er goed uit hoor. 13 graden, zonnetje erbij. Woensdag ook zon, donderdag ook. Maar wel een stuk koeler dus. Een graad of 12.

0: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het mag dan regenen vandaag, dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. De komende dagen wordt het ook niet echt nat weer, moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. Achterwoningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond twee politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Er moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. Vier mensen zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden door een auto. De bijrijder stapte daarna uit om de vrouw te helpen, maar de bestuurder ging er vandoor, meldt Rijnmond. De bijrijder weigerde te vertellen wie er achter het stuur zat. De slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het AP-nieuws.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: Town.
1: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
2: Jeruzalem, the original.
3: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
4: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Kent u hem nog? Achter elke deur een Sanibor-jeur. Bent u benieuwd wat een Sanibor-jeur voor u kan betekenen? Kom dan naar het enige officiële SFA Sanibor-jeur Experience Center van de Benelux in Zoetermeer aan de Willem-Dreeslaan 213. Wij zijn officieel servicepartner en dealer van SFA Sanibor-jeurs. Dus geen imitaties, maar uitsluitend originele systemen. Bij ons staan verschillende modellen werkend opgesteld. Bekijk ze, hoor hoe stil ze zijn en ervaar zelf de kracht. Wij werken uitsluitend op afspraak. Plan uw bezoek eenvoudig via sanibroyeurexperiencecenter.nl.
6: Luister nu ZFM op DAB+. Het nieuwe geluid van radio.

Fireball bij de Zoetermeerse Stadsradio. Dit was Pitbull en John Ryan. En er komt nog heel veel andere lekkere muziek aan. Wat dacht je van de nieuwe track van Direct? Woonval ga je horen. En ook de Haagse band Sommieu. Fantastische band is dat, hè? Met Morning. Ze hebben tegenwoordig ook een nieuwe plaat uitgebracht. Hoor je ook voorbij komen hier op de radio bij ZFM. Dark Before the Dawn. En heb je zelf nou een leuke suggestie voor de playlist? Wil je een lekkere plaat aanvragen of heb je wat leuks te melden? Een leuke activiteit bijvoorbeeld? Drop het eventjes in de WhatsApp-box. Kan je doen via zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. En dan druk je op het icoontje WhatsApp de studio. Komt het bij mij?

Daft Punk, One More Time, bij de Zoetermeerse Stadsradio. Even kijken naar het laatste nieuws, wat ook terug te lezen op onze Facebookpagina ZFM Zoetermeer. De rust in de nieuwe Driemanspolder staat opnieuw onder druk. Volgens Progressief Nederland worden vogels in het natuurgebied nog steeds verstoord, met name door surfers op de plas. En de politieke partij trekt nu aan de bel en zegt, dit kan zo niet langer. Ja, de frustratie is nu extra groot, omdat eerdere afspraken lijken te zijn afgezwakt. In 2025 werd nog afgesproken dat er een algeheel vaarverbod zou moeten komen voor de noordelijke plas. Maar uit nieuwe plannen blijkt dat dit verbod is teruggebracht tot alleen het broedseizoen en ook een kleiner gebied zelfs. Dus wil je het hele verhaal teruglezen? Is te vinden op onze socials, @ZFM Zoetermeer, via Facebook. Zometeen, de Nightcrawlers, Push the Feeling on. Meijer Sommieu, morning.

Muziek van de Nightcrawlers en Push the Feeling On. Het laatste nieuws uit de stad komt er voor je aan. En we gaan eruit dit uur met nieuwe muziek van de Haagse band Direct en Won't Fall.

0: Mark Kampers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 2 uur.
0: Mijn naam is Mark Kampers en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. Politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobbe. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
3: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken, zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

Zoeker Hill Gang Rappers D-Light. Het laatste nieuws komt er voor je aan. Het nieuws van het ANP. En daarna ben ik bij je terug met Alex Gaudino. En What a Feeling. En ook David Guetta. When Love Takes Over komt er voor je aan. Maar eerst Direct. En Soldier On.

Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Railschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaaiers noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jezelkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen omdat hij boos is op bondskanselier Merz. En bij een steekpartij vanmorgen in de Amsterdamse wijk Oud-West is iemand zeer zwaar gewond geraakt. Volgens AT5 is het een man van 19, hij is er slecht aan toe. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was en of er één of meer verdachten zijn, en zoekt getuigen en camerabeelden. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het AP-nieuws.

0: Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: The best grill food in town.
3: Jerusalem, the original.
4: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spareribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.

0: am the original. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

Lekkere track van Alex Gaudino en Kelly Rowland. En what a feeling! Zo, ja, we zijn een beetje blij, jongens. Ja, niet iedereen is er denk ik blij mee. Maar na al die droogte is het toch wel even lekker om vandaag een spat regen te zien. Want ja, wat een gedoe allemaal de afgelopen dagen, hè, met die natuurbranden. Het was echt gordroog in Nederland, dus deze buitjes konden we goed gebruiken natuurlijk. Het scheelt ook eventjes weer de plantjes water geven en zo, toch? Dus dat is goed nieuws. Nou, het komende half uur heb ik voor jou de lekkerste radiohits. Kelly Rowland, Work en Alan Farben. En Lemon Tree komt er voor je aan. Maar eerst David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over.

Weekend en Work bij ZFM Zoetermeer. Met zometeen nog Fleming en Hypnose en ook de Beach Boys komt er voor je aan. En ook deze track, heerlijk, van Arthur Baker. Hey.

De Beach Boys bij de Zoetermeerse Stadsradio. Ja, hoogste tijd voor een fijn momentje in de show. Want we gaan nieuwe muziek draaien van Sienna Spiro. Ja, we kennen haar van Die On This Hill natuurlijk. Ze heeft zo'n fantastische stem. Ze is heel erg jong, volgens mij een jaar of 19 of zo. Maar echt een typisch mooi stemgeluid. Je weet meteen, dat is Sienna Spiro. En haar nieuwe track gaat nu in première. Material Love, je hoort hem nu bij ZFM Zoetermeer.

0: Ik ben Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 3 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelminapark. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu,
3: gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslang, haspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: 1 op de 4 Nederlanders blijft vaak thuis uit angst geen wc te kunnen vinden. Bart heeft er iets op bedacht. Voor alle andere mensen lanceert MDL Fonds de WC-wijzer. Een slimme app waarmee je geschikte wc's in de buurt vindt. Download hem nu. Een initiatief van MDL Fonds. Voorheen Maagleverdarmstichting.
2: Jeruzalem. Aan de

0: Jeruzalem.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Al van Godband bij ZFM Zoetermeer. Zo, op deze heerlijke zondagmiddag Lazy Sunday met de radio van Zoetermeer. Zoals altijd heb ik voor jou de lekkerste radiohits voor je het komende uur. Wat dacht je van Toto voor je onderweg? Van Toto voor je onderweg Hold the Line en Maroon 5 en Moves Like Jagger.

van Toto en Hold the Line. Ja, het is wel grappig. Dat is ook het wachtmuziekje van de Mediamarkt. Als je de klantenservice belt, hoor je continu Hold the Line. Oeh. Even kijken dan naar het laatste nieuws. Want Zoetermeer heeft er opnieuw een woontoren van 70 meter bij. De Sea Tower aan de Engelandlaan heeft het hoogste punt namelijk bereikt en wordt nog voor de zomer opgeleverd. En daarmee is het de derde nieuwe woontoren in Zoetermeer. Ja, wordt het niet te druk, is nu de vraag. Nou, juist hier kan het gebied het aan, zegt wethouder Jan Idema van de VVD. De wethouder wil de komende jaren 10 tot 16.000 woningen bouwen, waarvan 2 tot 3.000 in het stadscentrum van Zoetermeer. We hebben echt letterlijk de grenzen van de stad bereikt. Dan moet je of de laatste veldjes volbouwen, of je moet de hoogte in, zegt wethouder Jan Idema tegen de collega's van Omroep West. Ja, de Sea Tower is in 17 maanden gebouwd en de wethouder zat er met zijn neus bovenop. De toren is pal in het zicht van mijn werkkamer, zegt hij. En steeds als ik naar buiten keek, dacht ik weer, oh, er wordt weer een stukje bij gebouwd. Ja, kun je dan, zoals de naam belooft, Sea Tower, de zee zien vanaf de 23e verdieping? De wethouder zegt, nou, ik ben zelf nog niet boven geweest, maar bij mooi weer zou dat moeten kunnen. Dan kan je ook Rotterdam, Amsterdam en misschien wel Utrecht zien. Je kunt echt heel ver kijken. Nou, de toren telt straks 150 betaalbare huurappartementen en studio's van maximaal 70 vierkante meter. Er is ook een gezamenlijke sportzaal, een wasruimte, een fietsenstalling en een dakterras. Wil je alles nog eens nalezen? Kijk dan even op onze socials @ZFM Zoetermeer. En dit is Kunks in Cooking on Tree Burners, This Girl.

12 bij de Zoetermeerse Stadse Radio. Met nog voor jou onderweg muziek van Meteor en Wat Wil Je. En ook het laatste nieuws van het ANP is voor je onderweg. En daarna ben ik bij je terug met Turn the Lights Off en Lady Gaga en Bruno Mars. Die With The Smell komt er voor jou aan. Eerst Maroon 5 en Moves Like Jagger.

0: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. En in de Eredivisie worden het spannende weken voor Volendam. Dat verloor vanmiddag in eigen huis met 2-0 van Heerenveen. En dat moet er in de laatste 2 wedstrijden nog alles aan doen om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Heerenveen kan zich nog harder plaatsen voor Europees voetbal. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: The original. De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem.

0: Town. Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem. Jeruzalem,
1: the original. Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
0: Kent u hem nog? Achter elke deur een Sanibor-jeur. Bent u benieuwd wat een Sanibor-jeur voor u kan betekenen? Kom dan naar het enige officiële SFA Sanibor-jeur Experience Center van de Benelux in Zoetermeer aan de Willem-Dreeslaan 213. Wij zijn officieel servicepartner en dealer van SFA Sanibor-jeurs. Dus geen imitaties, maar uitsluitend originele systemen. Bij ons staan verschillende modellen werkend opgesteld. Bekijk ze, hoor hoe stil ze zijn en ervaar zelf de kracht. Wij werken uitsluitend op afspraak. Plan uw bezoek eenvoudig via sanibroyeurexperiencecenter.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Lights Off bij ZFM Zoetermeer. Zo, en heel hartelijk welkom en leuk dat je naar ons luistert. Het komende half uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. Wat dacht je van een lekkere classic van The Spin Doctors? Two Princes komt er voor je aan. En Morgan Wallen met Love Somebody. Allemaal lekkere radiohits, zoals je van ons gewend bent. En we hebben zoals altijd voor jou het laatste nieuws uit de stad. Ook terug te lezen bij ons op de socials, @ZFM Zoetermeer via Facebook. En dit is lekkere muziek van Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smell.

mix van classics en hits. Dit waren de Spin Doctors en Two Princes bij ZFM Zoetermeer. Ja, ik had het er net al even over, maar het is wel leuk. Want wonen in een molen midden in het platteland, ja, dat klinkt best leuk. Nou, in Zoetermeer kan het. De voormalige molen aan de Meerpolder staat op dit moment te koop. Kost €545.000, maar dan krijg je wel 832 vierkante meter perceel voor terug. Volledige rust op slechts enkele minuten van de bewoonde wereld, zo begint de tekst van de makelaar. Het perceel wordt omringd door groen. Ja, het is wel echt een mooi plekje. Volgens de makelaar ligt het dorp Stompwijk op enkele minuten fietsen en liggen de centra van Zoetermeer en Leiden op 10 minuten rijden. Alleen, je kunt de auto niet voor de deur kwijt. Die moet worden geparkeerd op de dijk. Ja, het is wel gaaf. Kijk even op Funda. Dan kun je gewoon de Meerpolder invullen. En dan kan je even kijken aan de binnenkant. Nou, van binnen is het wel een beetje gedateerd. Het is ook niet mega groot van binnen. Maar het is wel uniek, moet ik zeggen. Het is wel echt een heel gaaf plekje zo in het centrum. In de Randstad eigenlijk, maar wel heel erg groen. Zometeen heb ik voor jou Morgan Wallen, Love Somebody. Maar eerst Mel Smith en Niall Horan. Drive safe.

0: Ik ben Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 4 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelminapark. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl. Of download onze gratis app. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, Grand Café Het Plein.

Lekker meeblijven met Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Bij de Zoetermeerse Stadsradio. 4 uur geweest. Het komende uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. Wat dacht je van Damanio David? En Talk To Me komt er voor je aan. En nog heel veel andere lekkere muziek op jouw Zoetermeerse Stadsradio. Maar we hebben ook nog wel wat gatenvrij in de playlist hoor. Dus wil je zelf een lekker plaatje aanvragen, dan kan je dat doen via de site. Heel eenvoudig. zfmzoetermeer.nl zfmzoetermeer.nl. En dan druk je links onderaan in beeld op het WhatsApp-icoontje. En dan kunnen we samen gewoon even WhatsAppen. Dus dat is eenvoudig. En dit is Somjeu, Dark Before the Dawn.

van Somber. Nieuwe muziek was dat, Home Wrecker. Zometeen heb ik voor jou het laatste nieuws. En daarna ben ik bij je terug met Michael Jackson. Dirty Diana. Maar eerst Ace of Base en All That She Wants.

0: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei, maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. De omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. En een opmerkelijk moment in een theater in Breda, want daar heeft cabaretier Hans Steeuwen twee bezoekers de zaal uit laten zetten. Eerst te zien op TikTok. De mannen zaten op de eerste rij en bleven maar door zijn show heen kletsen. Uiteindelijk was Steeuwen er helemaal klaar mee en zei dat de mannen moesten wegwezen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
1: Jeruzalem, the original.
0: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.

0: samenkomen. Gezellig eten met familie of vrienden. Meezingen bij de karaoke. Of de hoofdprijs winnen tijdens een muziekbingo. Kijk voor de complete agenda op de website. Ontdek All You Can Taste bij Caribbean Corner. Soul food, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Michael Jackson en Dirty Diana bij ZFM Zoetermeer. Zondagmiddag, Lazy Sunday, op deze regenachtige dag. Ja, ook wel even lekker zo toch voor de plantjes na al die droogten. Maar ik kan je vertellen, er komt echt beter weer aan hoor. Ik heb zometeen het uitgebreide weerbericht voor je. Ga ik je helemaal bijpraten, ook met het oog op het 5 mei Bevrijdingsfestival natuurlijk. En morgen natuurlijk Dode Herdenking. Zometeen draai ik ook de nieuwe track van Shaboozey. Born to Die komt er voor je aan. Maar eerst Keen en Somewhere Only We Know.

0: Damage.
1: Tupac en Changes bij ZFM.
2: Wat gaat het weer doen?
1: Ja, er passeert een gebied met regen over ons land. En de zon krijgen we vandaag nauwelijks te zien. Het wordt 18 graden. Vanavond dan wel weer opklaringen. En het komende nacht blijft ook droog. Morgen blijft het langs de kust mogelijk mistig of bewolkt. Landinwaarts is er wel ruimte voor de zon. Het blijft droog. In de middag kan er wel een buitje ontstaan. Het wordt 15 graden. Kijken we even naar dinsdag. Vrijheidsfestival natuurlijk in Zoetermeer. Ziet er oké uit. 13 graden. Zonnetje is erbij. Er is wel

0: Ik ben Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 5 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellig

het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer. Jeruzalem, aan de Van Leer.

0: bijzonder wordt.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste mix van de classics en hits. Dit was Wham! I'm your man. Nou, het komende uur ben ik ook jouw man, want dit is de middagshow nog tot aan 7 uur. En ik heb de lekkerste radiohits voor je. Zometeen is Stromae, Allo Rondant. En Kenny B, No Spang. Ja, No Spang, No Stress, doe het rustig aan. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we bespreken zo even het laatste nieuws natuurlijk. En het actuele weerbericht heb ik voor je. Maar hier is Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

gebied met regen over ons land. En de zon krijgen we vandaag nauwelijks te zien. Het wordt 18 graden. Vanavond dan wel weer opklaringen. En het komende nacht blijft het ook droog. Morgen blijft het langs de kust mogelijk mistig of bewolkt. Landinwaarts is er wel ruimte voor de zon. Het blijft droog. In de middag kan er wel een buitje ontstaan. Het wordt 15 graden. Kijken we even naar dinsdag.

Can You Handle Me bij de Zoetermeerse Stadsradio. Hey, wil jij een lekker plaatje aanvragen of heb je iets te melden? Dan ben je meer dan welkom in de WhatsApp van ZFM. Hoe zijn we te bereiken? Nou, dat doe je via de website zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan druk je op het icoontje WhatsApp de studio. Zou het leuk vinden om even wat van jou te horen? Wil je dus een lekkere plaat aanvragen? Geef hem daardoor. Zometeen hoor je deze van David Guetta en Teddy Swims. Gone, gone.

0: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het internationaal atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. En Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie voor het grijpen. Bij Fortuna Sittard boog Feyenoord een 1-0 achterstand om in een 2-1 winst. Feyenoord is nu bijna zeker van plek 2. Die is belangrijk omdat je dan volgend seizoen sowieso in de Champions League speelt. PEC Zwolle Heracles werd 1-0. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken regen. Vanavond nog steeds buien. Maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogmade en Knooppunt Hoogvliet is de vertraging 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht op de parallelbaan. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: ZFM. Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Jeruzalem, aan de Van

0: Jeruzalem.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info...

Michael Jackson bij de middagshow, The Way You Make Me Feel. Zometeen heb ik nog nieuwe muziek voor je, zo net voor het nieuws. Somber, Homewrecker. Homewrecker komt er voor je aan. Maar eerst is dit Kunz, Never Going Home.

0: Ik ben Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 6 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. Politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
5: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
6: Dat is wel zo prettig ondernemen.
5: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
6: Zonder keuzemenu?
5: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
7: 1 op de 4 Nederlanders blijft vaak thuis uit angst geen wc te kunnen vinden. Bart heeft er iets op bedacht. Voor alle andere mensen lanceert MDL Fonds de WC-wijzer. Een slimme app waarmee je geschikte wc's in de buurt vindt. Download hem nu. Een initiatief van MDL Fonds. Voorheen Maag-Lever-Darm-Stichting.

0: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlak bij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze techno-rave een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: The best grill food in town.
3: Jerusalem, the original.
4: De legendarische Grill Room Jerusalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jerusalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jerusalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan.

centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.

0: ben Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu,
2: gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpstraat 114A.
5: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer en het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: The best grill, food in town.
8: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
7: Jeruzalem, the original.
8: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
9: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als

Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij een woningbrand in het Twentse Oldenzaal is een dode gevallen. En volgens regionale media is het slachtoffer een kind. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden. En dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. En FC Twente leek de derde plek in de Eredivisie in handen te krijgen, maar heeft in de allerlaatste minuut een voorsprong weggegeven tegen AZ. Het werd in Alkmaar 2-2. Wie derde wordt, mag meedoen aan de voorrondes voor de Champions League. 2-2 was ook de eindstand bij Sparta Go Ahead Eagles. Dan nog het weer van Weer Online. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.

0: barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpsstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Jeruzalem. Aan de Van

0: Jeruzalem.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: ZFM staat overal aan en bij iedereen. Lokaal wereldberoemd in Zoetermeer. Met een veelvoud aan luisteraars en kijkers. En jouw bedrijf kan daarop meeliften. Adverteren op ZFM is niet alleen doeltreffend, maar ook goedkoop. Je koopt al een campagne in voor €125 per week. Voor info en een offerte op maat, kijk je snel op onze website. Klik op reclame. Onze website bezoek je via www.zfmzoetermeer.nl. Maak je bedrijf bekend in
3: Zoetermeer. Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event? Bij

0: Ik ben Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 8 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht twee agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.

0: soulfood, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
7: Jeruzalem, aan de Van

Jeruzalem. Kent u hem nog? Achter elke deur een Sanibor-jeur. Bent u benieuwd wat een Sanibor-jeur voor u kan betekenen? Kom dan naar het enige officiële SFA Sanibor-jeur Experience Center van de Benelux in Zoetermeer aan de Willem-Dreeslaan 213. Wij zijn officieel servicepartner en dealer van SFA Sanibor-jeurs. Dus geen imitaties, maar uitsluitend originele systemen. Bij ons staan verschillende modellen werkend opgesteld. Bekijk ze, hoor hoe stil ze zijn en ervaar zelf de kracht. Wij werken uitsluitend op afspraak. Plan uw bezoek eenvoudig via sanibroyeurexperiencecenter.nl.

0: Sweet Lake, Jazz.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi.
2: In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn 2 Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de 2 Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avrotros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. En Feyenoord is de grote winnaar van dit Eredivisie weekend. Zelf won het op het nippertje van Fortuna Sittard met 2-1, terwijl de concurrenten allemaal gelijk speelden. Feyenoord staat er nu ook stevig op de 2e plek. En daarmee is Champions League voetbal in Rotterdam bijna een zekerheidje. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Kampers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Mijn naam is Mark Kampers en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht twee agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.

0: Sweet Lake Jazz.
1: The best in today's jazz music.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi.
3: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hanta-virus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Dan nog het weer van Weer Online. Gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Kampers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 10 uur.
0: Mijn naam is Mark Kampers en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadsort zijn vannacht twee agenten licht gewond geraakt. Politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.

0: Lake Jazz.
1: Hey, y'all, this is Alicia Keys.
2: This is Nat King Cole.
3: Hi, this is Natalie Cole.
4: The best in jazz, R&B and soul.
0: Sweet Lake Jazz.
5: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgt een hoosbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: ben Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 11 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht twee agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.

0: Sweet Lake Jazz.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na vier dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd vijfde, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, in het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien, het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog een derde dode en zijn drie anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is een meter of drie lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En Internazionale is landskampioen van Italië geworden. De club uit Milaan won met 2-0 van Parma en kan daarmee niet meer worden ingehaald. Het is een titel met een oranje tintje, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen ook bij de club. Zij werden 2 jaar geleden ook al kampioen met Inter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een nieuw uur, classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.

Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hanta-virus is uitgebroken zegt dat 2 bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver in Canada gewonnen. Ze deed er 2 uur en 33 minuten over, een parcoursrecord. 3 weken geleden werd ze ook al Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Ketels geldt als groot talent en valt op omdat ze naast het hardlopen ook nog gewoon werkt als stewardess. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws. Een nieuw uur. Classics en...

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben met de onderwereld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Stadsradio, een